0: allergrootste artiesten hoor je hier.
1: High with the sugar babes.
0: We draaien ze allemaal.
2: Hi, this is Bryan Adams.

0: allergrootste artiesten hoor je hier.
1: Hi with the Sugar Babes.
0: We draaien ze allemaal.
2: Hi, this is Bryan Adams.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: Zeer goedemorgen op deze maandag. Het is vandaag 12 oktober. Ja, ben je er klaar voor? Want het zal een speciaal dagje worden. Straks is meer erover hier bij Club FM. Goedemorgen.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

blijft nog een van de mooiste platen van Toto Africa. Hey, goedemorgen. Het is maandag. Hopelijk ben je goed wakker geworden. Al verloopt de start van de week voor heel wat Belgen vandaag. Dus niet zonder hindernissen. Door de nationale staking is er op verschillende plaatsen zoeken naar alternatieven voor trein, bus of andere diensten. Laat het vooral je humeur niet bepalen. Wij zorgen voor de beste muziek hier bij Club FM. En een positieve start. Allemaal een zeer goede morgen.

Ik hoorde je zo graag bezig. Deze tijd is Wim Schijn. En we haalden het even uit de Super 50. Deze Missing Know It All. Het wordt vandaag een vijzachte herfstdag met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de wolking toe. En vanavond of vannacht kan er plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. Temperaturen lopen op vandaag tot een graad of 18. Morgen starten we met veel wolken en hier en daar wat lichte regen. Maar in de namiddag verschijnen er opnieuw opklaringen. Het wordt zelfs bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, want de temperaturen kunnen oplopen tot een graad of 20. Nee, het ziet er goed uit. Club FM, Doos Vlaamse Regenradio. We hebben nu muziek van Madonna voor jullie.

0: Madonna met Express Yourself op Club FM. Een nummer dat in 1989 met een duidelijke boodschap: wees jezelf en laat je horen. En over iconen gesproken, we blijven in de absolute top met popmuziek. Want zo dadelijk komt er Prince aan met 1999. Ja, we keren dus terug naar 1982 met Prince. Die klassieker die klinkt alsof het feest nooit stopt. 1999 komt er zo dadelijk helemaal aan.
1: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
2: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Ach, heerlijk. Thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

niet waar hij dit jaar gaat staan in de top 1000 hier van de klassiekers die we gaan draaien eind van dit jaar. Hè. Prince 1999, een nummer uit 82 dat meer dan 40 jaar later nog altijd even fris klinkt. En laten we even teruggaan naar de jaren 90 nu met een gitaarhit die iedereen kent, uiteraard van de eerste noot. The Cornels met 74-75. Een goedemorgen.

0: hebben het even gecheckt. Als je in Boston bent, geen probleem daar met het rijden, want die rijden daar normaal. Stella Lefty was dat hier, net voor het wereldnieuws.
1: Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een verslaapgebouw. De burgemeester bevestigt dat een honderdtal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerp naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinwa. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12.

beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken. Join the club.

Fleetwood Mac met Everywhere hier op Club FM. Duikt het dus even terug naar 1988, het jaar waarin Céline Dion voor Zwitserland het Eurovisie Songfestival won en België volop genoot van de gouden generatie van wielrenners. Ondertussen blijft Fleetwood Mac een klassieker, een van de meest herkenbare popsongs uit de jaren 80. En waarschijnlijk zal hij hoog staan in onze top 1000 aller tijden. Want ik heb al een paar keer gezien dat hij meteen ook bij jullie op nummer 1 staat in jullie top 3. Heb je nog geen ingestuurd? Ga even naar de website clubfm.be. Vul hem in, want je kan mooie prijzen winnen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor met nooduitgang. Een song over het zoeken naar een uitweg wanneer een relatie niet meer loopt zoals het hoort. Club FM, Doslandse Regenradio, op deze maandagochtend alvast een zeer goede morgen. Come on everybody.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

Gisteren is trouwens ook het veldcrossseizoen van het start gegaan. Hè? Het was in Dendermonde, het was nog geen modder, maar wel veel sfeer op de Borremans Mosselcross. En de winnaar, Michael van Toerenhout, die wint daar 100 kilo mosselen. Hij zal kunnen smullen vandaag. Club FM, we gaan straks zien wie er jarig is vandaag. Als jij jarig bent vandaag, alvast van het hele team van Club FM een zeer gelukkige verjaardag. En nu even terug naar de jaren 80 samen met Frans Gal, een van haar grootste hits, deze Ella Ella.

Ja, spijtig genoeg niet meer onder ons, deze Frans Gal. Maar de muziek kunnen we natuurlijk nog altijd draaien. Hè. We gaan op zo naar 8 uur hier op deze maandagochtend. Maar eerst nog even vertellen wie er vandaag jarig is. Hè. We moeten niet zo ver gaan. We blijven in ons eigen Vlaanderen. Vlaanderen tenminste, want deze Jo Valli, die mag vandaag 68 kaartjes uitblazen. Daarom deze Mooi is het leven.

Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker. Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt. Club FM.

Ja, ik heb nog een opvallend mobiliteitsdossier uit onze regio. Want de geplande fietsbrug over de Schelde tussen Waasland en Antwerpen hangt aan een zijden draadje. De Vlaamse regering hield voorlopig vast aan de plannen, maar de geraamde kostprijs is ondertussen opgelopen tot zo'n 300 miljoen euro. In tijden van besparingen wordt de investering steeds moeilijker te verantwoorden, aldus de Vlaamse regering. Eind deze maand wordt een definitieve beslissing verwacht. En nu gaan we even terug naar de jaren 70 met J. Vincent Edwards. Love Hit Me.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.

rotsartiesten, die hoor je hier uiteraard iedere dag hier. 24 uur of 24 hebben we draaien 15 hits per uur om de moed erin te houden uiteraard. Straks hebben we het wereldnieuws uiteraard, maar eerst heb ik voor jou deze nog van de Bee Gees.

0: Trouwens nog niet voorbij, want ook bij busmaatschappij De Lijn wordt er gestaakt. Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, zoekt best naar een alternatief vandaag. In Houthale Helchte heeft een hevige brand gewoed in het noodopvangcentrum. De burgemeester bevestigt dat het vuur uitbrak in een van de slaapgebouwen. Een honderdtal bewoners moest hals over kop geëvacueerd worden, maar iedereen kon het gebouw op tijd en veilig verlaten. Al raakten enkele mensen wel bevangen door de rook. Het getroffen slaapgedeelte is onbewoonbaar. De gemeente en het Rode Kruis zoeken nu volop naar opvang voor de 90 bewoners die voorlopig niet meer terug kunnen. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Dat meldt Oekraïense president Zelensky. In de stad Kharkiv is een warmtekrachtcentrale getroffen en in de hoofdstad Kiev is een elektriciteitscentrale onder vuur genomen. Daardoor zitten verschillende wijken in het donker en zonder stroom. De aanvallen komen opvallend snel na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Donald Trump. Trump had verklaard dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen niet meer zouden viseren, maar Moskou lijkt zich daar niks van aan te trekken. Tot slot het weer. We beginnen de dag lokaal grijs en mistig, maar het klaart snel op en tegen de middag komt de zon erdoor, maxima 18 graden. De dagen hierna blijft het zachter na zomerweer met veel zon. Donderdag halen we lokaal zelfs 20, misschien zelfs 21 graden.
1: Join the club.

Linda Carlisle met Leave a Light On. Hier op Club FM een nummer over iemand laten weten dat er altijd plek is om terug te keren. Wat er ook gebeurt. En van de warme boodschap gaan we nu naar de hitparade van tegenwoordig uit onze Super 50. Midnight Till Morning. Toepasselijk voor deze ochtend, hè? Easy.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

was Touch by Touch op Club FM. Tijd om de energie nog wat op te trekken, want de volgende dame weet precies hoe dat moet en hoe zij meteen ook de dansvloer kan in beweging krijgen. Ik heb het over deze Becky Hill. More, more, more.

Marcus, na 9 uur mag je onder andere muziek verwachten van Phil Collins. The Common Arts heb ik voor jou ook nog. En ik heb voor jou trouwens ook Sister Sledge. Dat en nog veel meer strakjes hier bij Club FM.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: 9 uur geworden. Hopelijk heb je niet te veel last van de staking van het openbaar vervoer. Laten we hopen. Ik heb voor jou wel heel veel hits meegebracht in het laatste uur hier bij Club FM.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

0: Ja, op deze maandag moet je rekening houden als je de trein neemt of de bus. Hou rekening mee, want er zijn toch heel wat vertragingen, ook in Oost-Vlaanderen. Ik geef het u maar even mee. Hey, goedemorgen, dit is Club FM. Wij staken niet vandaag.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
2: Jacques Chirac.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486-675-260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

waren de Sister Sledge met He's Just a Runaway op Club FM. Een van de eerste hits van de zusters uit Philadelphia. Nog voor hun grote doorbraak met We Are Family. En nu even van de disco naar de pure Latino-energie. Want ik heb voor jou meteen ook Ricky Martin klaarstaan met Maria. Je mag het volume helemaal openzetten. Hoppa!

0: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
1: Join the club.

Divine met Shoot Your Shot. Met Enoch Divine was niet alleen zanger, maar ook nog acteur. En groeide uit tot een opmerkelijke icoon uit de jaren 70 en 80. Club FM, straks met onder andere muziek van Bronski Beat. Maar eerst heb ik voor jou Alex Warner.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
7: Dit zijn de hits van Club FM.

Het zit erop voor mij op deze maandag, de eerste werkdag van de week, maar geen nood. Peter de Wit is net binnengekomen, die komt eraan tot 12 uur met Club at Work. Dan is er Jasper, die neemt u mee op de middag uiteraard. En dan is er nog Club Matinee met Stef Dielemans. En om 4 uur gaan we samen naar huis met Floris, want hij zit in de avondspits. Tot morgen!

Een cover van die grote disco hit 1979 van Dan Hartman. De Britse boyband Take That en de Schotse poplegende Lulu maakte er een leuke versie van in 1993. Relight My Fire. Het is 10 uur voorbij hier op deze minst leuke dag van de week. We zijn maandag 12 oktober en wij maken je maandag iets aangenamer in deze nieuwe Classic at Work.

Kids die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: te geven.
1: Lien de Douw, uit het Gentse afkomstig. En ze werd in één klap bekend bij het grote publiek door haar televisiedebuut. Onder andere in The Voice van Vlaanderen en enkele grote muzikale samenwerkingen. Een van haar recente nummers was deze, De Schaduw van Jezelf. En je hoorde ze bij Club FM.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

June Lord, haar absolute doorbraak was er met Someone Loves You, Annie uit 1982, met de Jamaicaanse DJ-muzikant Prince Mamet. Later in dat jaar had ze een flinke top 10 hit met haar solo-single More Than I Can Say. Blijf hier bij Club FM voor Jack White en Alicia Keys en Bazaar. En nu Test of Joy.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Eeklo zijn voor de tweede week op rij schoten gelost aan feestzaal Mimosa. Dat gebeurde zondagochtend rond 4 uur. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en of er verdachten zijn opgepakt. Het parket onderzoekt ook of er een verband is met de eerdere schietpartij. Een 75-jarige vrouw uit Wetteren die verschijnt vandaag voor het Hof van Beroep in Gent. Ze gaat in beroep tegen haar celstraf van 30 maanden voor de mishandeling van haar zwakbegaafde ex-echtgenoot. Vorige week werd ze ook veroordeeld voor de ontvoering van die man. Ze is jarenlang verdachte in het onderzoek naar de dood van haar vroegere echtgenoot Jean Verkarre. In Dendermonde heeft de politie 2 mensen opgepakt die vermoedelijk drugs verkochten. 3 politiezones die hielden er een gezamenlijke controleactie. Verschillende rijbewijzen werden ingetrokken, onder meer wegens rijden onder invloed van drugs. In Beervelde bij Locristi wordt de overweg aan de Beerveldse baan vervangen door een brug over de spoorlijn. Tijdens de laatste fase worden beide kanten om de beurt 2 weken afgesloten. Dat veroorzaakt hinder op de drukke verbindingsweg tussen de N70 en de E17. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel in gebruik genomen. De bouw die duurde ongeveer 1 jaar en kostte meer dan 7 miljoen euro. Ondanks eerdere kritiek op de prijs vormt de brug nu een schakel in het netwerk van fietssnelwegen. In Eeklo zijn 2 nieuwe ridders opgenomen in de orde van de Eekloschen Herbakker. Het gaat onder meer om Michiel Steenbeke voor zijn steun aan het socioculturele leven en actrice Magda Vermink voor haar 5 jaar inzet als bestuurder van KVV Eeklo.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Another Way to Die schreef geschiedenis als het allereerste duet dat als officiële soundtrack voor een James Bond film diende in 2008. Tot die tijd werden alle Bond-thema's altijd door één vaste hoofdartiest ingezongen. Alicia Keys en Jack White, hier bij Club FM in deze Club at Work, hier op deze maandag voormiddag. Zometeen Harry Styles met zijn American Girls, na deze hit uit 1984 van Mary Ed. Dit is One Night in Bangkok.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
4: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

nummer van Bob Dylan die het uitbracht in 1967. Robert Palmer en UB40 gaven er 23 jaar later een compleet nieuw zomerjasje aan. Dat was in 1990. I Be Your Baby Tonight hier bij Club FM in deze Club at Work hier op deze maandagmorgen. Dit is uit ons land. Het zijn de twee Belgen en hun Lena.

Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Op voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.nl.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Nederlandse zanger die bekend stond om zijn extravagante verschijning. Hij had een gigantische internationale danshit in 1987. Deze original met zijn Dance Around the World. Goedemorgen en welkom bij Club FM. Wij zijn altijd in jouw buurt met de beste hits. Zometeen Shakira uit onze Super 50 na Eros Ramazzotti. Cosa della vita.

Niet alleen ligt het openbaar vervoer zo goed als lam vandaag, maar ook bij de VRT, de openbare omroep, leggen medewerkers vandaag het werk neer uit protest tegen de bijkomende besparingen die de Vlaamse regering de publieke omroep oplegt. Op VRT1 zijn enkele archiefprogramma's, ingekorte journaals en een uitzending van VRT Nieuws ter zake te zien. En op VRT Canvas, ja, daar draait hetzelfde als op VRT1. Ketnet toont enkel voorgeprogrammeerde en vooropgenomen programma's. Op de radio is bijna niks te horen. U kan dus beter bij ons blijven. De premiers van het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben hun steun geuit voor een door Trump gemeld energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Volgens Trump zouden Kiev en Moskou elkaar niet meer aanvallen op energieinfrastructuur. Maar de uitspraak was nog maar een paar uur oud. Ondertussen zijn er alweer wel energieaanvallen

50.000 mensen op straat tegen het beleid van de Arizona-regering. En gisteren trokken ook weer 60.000 mensen door de straten. Weersverwachting, vandaag wordt het zachter dan de vorige dag, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot zo'n 20 graden. Voor morgen zelfs 21 graden. Voorlopig blijven we dus nog een beetje in de nazomer zitten. Join the club.

0: Anastasia. Ze stond bekend als de Little Lady with the Big Voice. Ze brak in het jaar 2000 wereldwijd door met haar mega-hit I'm Out of Love. Na haar debuutsingle had ze nog enkele andere gigantische hits, waaronder deze Paid My Dues. En dit was 1985. Depeche Mode, I Just Can't Get Enough.
1: Thank you very much. Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.

Paul Young. Het was een van de meest succesvolle Britse pop- en soulzangers uit de jaren 80. Met zijn warm, soulvol stemgeluid groeide hij uit tot een wereldwijd tieneridool door zijn talent om andermans nummers te transformeren tot gigantische iets. Love of the Common People. Zometeen Jasper tussen 12 en 2 uur hier bij Club FM. En wij zitten hier morgen terug op dit plekje vanaf een uur of 10.

It's like that. Inderdaad, het weekend is alweer gepasseerd. Maar gelukkig zijn er ook heel veel goed nieuwe lunchdates dan de komende week die ik voor jou heb meegebracht. En met hopelijk ook heel veel goede muziek. Enfin, dit uur is dat toch al een heel klein beetje in orde. Met onder andere de Pointer Sisters. Jessie heb ik al zien voorbij komen. David Guetta. De Bengals komt eraan. Samber. En nu deze Bananarama. En dan na, hey, hey, goedemiddag, smakelijk daar en welkom.

Ook een hele mooie terugblik naar afgelopen zomer met deze nummer 1 hit, de Bossa en Magnetic. Zaten we nog altijd trouwens ook in jouw Super 50 hier bij Club FM. Je hoort hem elke zaterdag tussen 2 en 5. En komende woensdag hoor je hem nog eens helemaal opnieuw. Ook helemaal non-stop genieten van de beste hits van het moment. En deze is er wel spijtig nog een tijdje uit. Meteor en Nachtregen.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
7: Dit zijn de hits van Club FM.

helemaal op automatische piloot, hopelijk richting een goed nieuw weekend. De Pointer Sisters en Automatic. Wel, die automatische piloot zorgt hier alvast voor heel veel goede muziek. Zo moet hij met een intieme klassieker van het jaar 2000. Ik dacht eerlijk gezegd dat het een 90s klassieker was, maar het komt uit 2002. Net geen 90s klassieker, maar daar kijk, daarvoor heb ik het deze meegebracht van Robbie Williams. Nog eens Let Me Entertain You. En dat nog tot 2 uur alvast deze middag. Welkom!

Niet alleen ligt het openbaar vervoer zo goed als lam vandaag, maar ook bij de VRT, de openbare omroep, leggen medewerkers vandaag het werk neer uit protest tegen de bijkomende besparingen die de Vlaamse regering de publieke omroep oplegt. Op VRT1 zijn enkele archiefprogramma's, ingekorte journaals en een uitzending van VRT Nieuws ter zake te zien. En op VRT Canvas, ja, dat draait hetzelfde als op VRT1. Ketnet toont enkel voorgeprogrammeerde en vooropgenomen programma's. Op de radio is bijna niks te horen. U kan dus beter bij ons blijven. De premiers van het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben hun steun geuit voor een door Trump gemeld energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Volgens Trump zouden Kiev en Moskou elkaar niet meer aanvallen op energieinfrastructuur. Maar de uitspraak was nog maar een paar uur oud. Ondertussen zijn er alweer wel energieaanvallen gebeurd door Rusland op Oekraïne. De ondernemersorganisaties Unizo en Voca lanceren een petitie met als titel Ik steun ondernemerschap. De petitie is een antwoord op de Nationale Actiedag van de vakbonden ABVV en ACV vrijdag, gericht tegen het besparingsbeleid van de federale regering. Beide ondernemersorganisaties willen niet dat de regering de lasten voor bedrijven verhoogt. Volgens Unizo en Voca zijn er na 2 dagen al 30.000 ondertekenaars. De petitie blijft lopen tot er een begrotingsakkoord is. En uiteraard is de oppositie niet te spreken over het uitstel van de State of the Union. Onverantwoord, zegt Groen. Mensen hebben nood aan zekerheid en bescherming. Ook PvdA wijst op het belang van het klimaat voor de begroting. Vrijdag kwamen nog 50.000 mensen op straat tegen het beleid van de Arizona-regering. En gisteren trokken ook weer 60.000 mensen door de straten. Weersverwachting, vandaag wordt het zachter dan de vorige dag, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot zo'n 20 graden. Voor morgen zelfs 21 graden. Voorlopig blijven we dus nog een beetje in de nazomer zitten. Join the club.

op en top gewoon dance toch. David Guetta en Hyperton hoorde. You and I, me and you hier bij Club FM. Zometeen ook de Bengals. Een ultieme jaren 80 klassieker komt eraan. Dan deze van Freddie Mercury. Living on my own. Weet je ook letterlijk naar Queens.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Een liefde die nooit voorbij gaat. Een vlam die nooit gaat doven. Die eeuwig gaat blijven branden. Dat is waarover deze gaat van de Bengals. Je hoorde Eternal Flame. Eigenlijk ballet uit 1989. Zo dat eerste uur zit er samen alweer bijna op. Op jouw maandag voormiddag. Of maandagmiddag eigenlijk. Al, want die voormiddag kunnen we al afvinken. Ik heb ook zometeen na 1 uur heel veel goede hits en klassiek voor jou klaarstaan. Dit is trouwens nog een nieuwtje. Zit ondertussen ook al een aantal weken. Ja, Super 50. Die Summer scoort gewoon op de ene hit na de andere. Dit is Potential bij Club FM. Goedemiddag daar.

moest Boma uit de kampioenen afkondigen. Dan zou het Chris Isaac zijn. Dat is natuurlijk Chris Isaac en Wicked Games bij Club FM tijdens jouw ultieme lunchbreak. Het is iets na je ondertussen al. En blijf nog heel even hangen in de jaren 80 nu met deze Eurythmics. And Love is a Stranger. Zometeen onder andere nog Sigma komt eraan. Terry Swims, Kylie Minogue, Tina Turner. Dus heel veel goede muziek ook dit uur tijdens jouw lunchdate. Fijn dat je erbij bent.

Ja, vroeger moesten we zeggen, ah, dat is die madame van Like a Prayer, Material Girl. Maar nu kent de jeugd daar ook gewoon. Met haar iconen zit zoals deze Love Sensation, hoorde je hier bij Club FM. En deze, dat is ook al van een tijdje geleden, 2014 ondertussen al. Maar wat een zonderheid was toen van Sigma. Dit is Nobody to Love.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt. iRepairShop.be.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Brothers Johnson hoorde je en stamp. Ja, deze ochtend was het bij mij wel zo ver hoor in mijn auto. Het heeft er namelijk een hele nacht buiten gestaan. En dan kom je het wel tegen dat de ruiten beginnen aan te dampen vlak voor je wilt vertrekken met je auto. Enfin, zometeen wel de ultieme song daartegen van Tina Turner komt eraan. Na deze Waltz Apart, dan is dit nog eens.

0: Vanmiddag en vanavond zon en wolken, zo goed als droog, 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen, 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag nog 18 graden, donderdag 21.
1: Join the club. Club FM.

zeg, we moeten daar eigenlijk wel eens een heel klein beetje bij stilstaan. Want jij zit natuurlijk daar aan de andere kant misschien te werken. Misschien nog te aan het genieten van jouw middageten of van jouw lunchbreak. Maar, dus echt een serieuze vraag. How do you do daar aan de andere kant? I see you comb your hair and give me that grin. Stuur maar eens door, Jans-Philippe Pagina. Ik ben heel benieuwd hoe dat daar gaat aan de andere kant.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan Kebabbels.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meistdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.

Wham en de Wham Rap was dat. Ja, heel veel berichtjes die binnenkomen. Onder andere Jonathan laat het weten dat hij nog volop aan het genieten is van zijn lunchbreak. Hij stuurt een foto door van zijn goed gevulde broodjes nog aan zijn bureau. Wel, ik hoop dat het daar ook heeft gesmaakt. Onder andere daar aan de andere kant. Zeg, en nu al ook een heel klein beetje iets dat waar is. De best is yet to come. Zometeen matinee met Stef Tielemans. En daarna ook Floris vanaf 4 uur. En wij horen elkaar morgen terug. En ook daar de best is yet to come. Want vrijdag, dat is toch altijd de beste dag van de week. Fijne maandag nog. En tot morgen. Salukes.

0: Best wel een vergeten plaatje uit de 90's. Wel grappig hoor. Toy Box was dat. En Tarzan en Jane. Voilà, zeg, kijk eens aan. Daar is die maandagmiddag alweer. Tijd om even te ontspannen aan die mailbox, die to-do-lijst en alles wat nog moet gebeuren. Ik geef jou een uurtje muziek, sfeer en vooral even genieten met geen stress en geen lange verhalen. Welkom bij Club Matinee op Club FM. Zet je volume wat hoger en laat die maandag maar doorkomen. Wij maken er samen een gezellige middag van.
1: Je luistert naar Matinee. Met Stef Tiedemans. Join the-

de hits die je ontdekt. So we say hey. FM. No bullshit, just hits.

We zijn vandaag 12 oktober. Het is vandaag Internationale Dag tegen Reuma. En op deze dag staan we even stil bij Reuma en de impact die de ziekte kan hebben op de omgeving. De dag is georganiseerd door het ARI, dat is het Arthritis Rheumatism International. En in België staan ook het Reuma Fonds en de Reuma Patiëntenbond erachter.

0: je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

in die tijd. En dan spreek ik over de jaren 80, begin van de jaren 80. Toen keken we natuurlijk met heel veel plezier naar het optreden op tv van deze dames uit Nederland. Dolly Dots waren dat en Laila. En nu gaan we terug naar 1992 met deze van Mr. Big. To be with you. Goedemiddag en welkom bij Club FM.

Na Albert Heijn is nu ook Delhaize getroffen door een grote IT-storing. De impact voor de klanten van Delhaize blijft wel beperkt. De winkels zijn gewoon open en de hinder is er intern. Bij Albert Heijn zijn de problemen groter. Daar liggen de app, de website, de klantendienst en de online bestelsystemen plat, waardoor er geen boodschappen aan huis geleverd kunnen worden. In de fysieke winkels van Albert Heijn valt de hinder voorlopig mee. In het Vlaams-Brabantse Tiene staat een filiaal van supermarkt Aldi in brand. Er zijn voorlopig geen meldingen van gewonden, maar de brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. Buurtbewoners krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De vuurzee ontstond vermoedelijk door een technisch defect aan een van de diepvriezers. Tanken wordt morgen duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt met 4 cent per liter tot 2,10 euro aan de pomp. De brandstofprijzen stijgen hiermee richting recordniveau van eind september, wat toen de hoogste stand in 4 jaar was. De stijging is een rechtstreeks gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de olietoevoer naar Europa stroef verloopt. 1 op 10 volwassenen raakt ooit besmet met pneumokokken zonder het zelf te beseffen. De bacteriële infectie duikt al maar vaker op en kan bij kwetsbare personen leiden tot zware long- of hersenvliesontsteking met dodelijke afloop soms. Hoewel de meeste mensen als kind zijn ingeënt, is een herhalingsvaccin voor kwetsbare volwassenen aanbevolen. In het Zuid-Franse Aubagne is een drama gebeurd op school. Een 14-jarige jongen heeft er zijn schooldirecteur en lerares neergeschoten met een jachtgeweer. De twee slachtoffers raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar. De tiener is meteen opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt zijn motief en hoe hij aan het wapen raakte. In het tennis stijgt Elise Mertens naar de 14e plaats op de nieuwe wereldranglijst. Ze komt ermee dicht in de buurt van haar absolute recordhoogte toen ze 8 jaar geleden de 12e plaats bezette. Mertens dankt haar sprong voorwaarts aan het ijzersterke parcours op het toernooi van Peking, waar ze absolute toppers zoals Coco Gauff en Iga Swiatek naar huis speelden. Afwisselend zon en wolken, overal droog, 18 graden. Morgen starten met opklaringen, maar volgt er later ook regen bij 20 graden. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnig te worden. Woensdag halen we 18 graden. Donderdag nazomert het verder tot mogelijk 21 graden. Join the club.

0: veel energie overgoten met zonnestralen. Dat is de muziek van Belle Perez. 2005 voor Dim. En hier is hij dan.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1995. Het opvallende Eurodance nummer Shut Up and Sleep With Me van Sin With Sebastian ontploft als een bom op de Europese dansvloeren. De Duitse zanger Sebastian Roth die bereikt de nummer 1 positie in Finland, Mexico en Oostenrijk. De operastem van Donna Lynn Bowers die zorgt voor de herkenbare sound. Daarna wordt het stil rond Sebastian. Zijn enige echte hit blijft dit gewaagde en catchy nummer.
1: Een one-hit wonder.
2: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

0: en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits en Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Goedenavond.
7: Club FM.

afkomstig uit Aarschot. En in 1997 toen fronsten velen de wenksbrauwen bij het beluisteren van die toch wel bizarre plaat. Krapoel in actie of Kia. Grote hit. Verhaal over zaterdag. We gaan richting 3 uur. Ik heb zometeen nog voor jullie Crisscross Amsterdam met My Oh My. Maar eerst gaan we luisteren naar deze 80s klassieker. Depeche Mode and People Are People.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Eeklo zijn voor de tweede week op rij schoten gelost aan feestzaal Mimosa. Dat gebeurt zondagochtend rond 4 uur. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en of er verdachten zijn opgepakt. Het parket onderzoekt ook of er een verband is met de eerdere schietpartij. Een 75-jarige vrouw uit Wetteren die verschijnt vandaag voor het Hof van Beroep in Gent. Ze gaat in beroep tegen haar celstraf van 30 maanden voor de mishandeling van haar zwakbegaafde ex-echtgenoot. Vorige week werd ze ook veroordeeld voor de ontvoering van die man. Ze is jarenlang verdachte in het onderzoek naar de dood van haar vroegere echtgenoot Jean Verkarre. In Dendermonde heeft de politie 2 mensen opgepakt die vermoedelijk drugs verkochten. 3 politiezones die hielden er een gezamenlijke controleactie. Verschillende rijbewijzen werden ingetrokken, onder meer wegens rijden onder invloed van drugs. In Beervelde bij Locristi wordt de overweg aan de Beerveldse baan vervangen door een brug over de spoorlijn. Tijdens de laatste fase worden beide kanten om de beurt 2 weken afgesloten. Dat veroorzaakt hinder op de drukke verbindingsweg tussen de N70 en de E17. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel in gebruik genomen. De bouw die duurde ongeveer een jaar en kostte meer dan 7 miljoen euro. Ondanks eerdere kritiek op de prijs vormt de brug nu een schakel in het netwerk van fietssnelwegen. In Eeklo zijn 2 nieuwe ridders opgenomen in de orde van den Eekloschen Herbakker. Het gaat onder meer om Michiel Steenbeke voor zijn steun aan het socioculturele leven en actrice Magda Vermink voor haar 5 jaar inzet als bestuurder van KVV Eeklo.
0: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
1: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meistdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Oh, klinkt altijd zo gezellig, deze Steps. En dat met Better Best Forgotten. Iets na vier geworden hier bij Club FM. Met alweer twee dus goede muziek. Onder meer allemaal Martin Garrix en Cameron Whitcomb. En nog veel meer van dat. En goede dingen zoals deze. En dat is Rod Stewart. Terug in die goede tijd. Met vrolijke dingen, hè. En vrolijke sounds. Met Young Turks. Welkom.

Oh ja, Cameron Whitcomb met Kingdom of Rear. Altijd vrolijk en dat op jouw maandag. Zo'n beetje vrolijke muziek. En zeker met dat gitaarrijden op het einde. Kan niet beter zijn natuurlijk. Wat anders nu? Helemaal naar Kygo en Run Republic. Met The Chasing Paradise. Oh,

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vak. Kennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Everything you say can and will be used against you.

0: Middag en vanavond zon en wolken. Droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen. De temperatuur zit morgen rond 20 graden. Het blijft voorlopig zacht.
1: Join the club. Club.

Nou, gezellig. Deze dance track van Lady Gaga en Ducci. Een mooie samenwerking met Runway. Ja, is eigenlijk misschien gezellig op in de wagen als je ergens toch wel een redelijke afstand moet afleggen. En dan ja, brengt het, houdt het jou wakker, zal ik maar zeggen. Ja, zoiets toch wel. Goed, The Night Is In. Ja, met je rap R&B-achtige stijl. Heel bekend door deze Coolio. En dat met Gangsta's Paradise.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.

Ja, en dat doet ons helemaal vrolijk dansen, hè? Deze Michael Jackson, of The King of Pop tenminste, met PYT, Pretty Young Thing. Ja, eigenlijk, de nummers van Michael Jackson, die zijn altijd dansbaar. Zeker de beginnummers, en heeft ook tragere nummers gemaakt, alle soorten muziek, en eigenlijk heel veel stijlen. Maar goed, van The King of Pop naar wat anders, wat recenter muziek van Bazaar, en Ooit Komt Er Een Dag. Dat samen met Sef en Faisal.

Ja, en ik voel me helemaal een konijn nu. Een beetje aan het rondspringen met deze Rotterdam. Termination Source en Poing. Ja, zo was het wel, hè. Poing iets na 5 geworden hier bij jouw Club FM. Ja, zo'n muziek moet er altijd wel een beetje zijn om jou toch wat wakker te houden. En zeker, ja, niet in slaap vallen. Nou, dat is niet de bedoeling hier bij Club FM. Maar goed, wat anders heb ik klaarstaan voor jullie. Deze mooie van Racy en Run Around Sue. Welkom back.

Hier zijn onze Bob Sinclair en Keesha en I Can't Wait. Ja, zo zie je maar dat hard werken wel de moeite loont. Hè? Want Bob Sinclair is er heel lang mee bezig geweest om deze plaat te promoten. En kijk eens aan, het is wel een bom geworden. En inderdaad, leert zijn dochter intussen al een tijdje draaien. Dus ja, komt allemaal goed. En zit ook in de Boy-ish Club of zoiets ergens in Frankrijk. Altijd vol de petrol eigenlijk aan het draaien. Dus zeer stevige DJ deze Bob Sinclair. Maar goed, van ene dance naar de andere. Met deze hier van Dimitri Vegas en Like Mike en Ulmet Ozkan. En stevig dansen hoor. Ja, met The Hum.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
5: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
6: Goedenavond.
7: Club FM.

Phil Collins met In The Air Tonight. Hoeveel nummers zou hij geschreven hebben? Echt heel veel, hè? Want Phil Collins is nu wel een beetje aan de minder goede hand. Maar ja, hij is nog wel bij zijn goede verstand, hoor. Wandelt wel met een stok. Maar Phil Collins heeft heel veel op zijn palmaris. Onder meer ook met Genesis. Ja, dat zijn eigenlijk twee divisies. Phil Collins en Genesis. Goed, wat over naar andere dingen hier bij Club FM met deze. We gaan terug wat naar de dance scene met Space Frog en The Grim Reaper. En helemaal special, hè? Ja, absoluut. Met X-Ray, Follow Me.

De zelfstandige uitbuiters van de lijstenwinkels kunnen voorlopig geen producten bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door hacking. Maar voorlopig blijkt de impact mee te vallen. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren en ook bij Albert Heijn blijkt er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de lijzen. De app en website doen het niet en ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk op dit moment. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar deze middag. Ze staken vuurwerk af richting politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Het is wel overduidelijk, de stad Brussel en de politie daar krijgt het niet echt onder controle. Als iemand zo dwaas is om ons aan te vallen, zullen we vechten, zegt de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkwich tijdens een defensietop in Warschau. Met die zeldzame toespraak lijkt hij een duidelijke boodschap aan Rusland te willen geven en tegelijk de bevolking van de lidstaten gerust te stellen. De vraag is met wie we gaan vechten, want hoe groot is dat NAVO-leger? Ondertussen stijgt de gasprijs in Europa naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een verwachte koude prik volgende week is een eerste test voor de Europese gasbevoorrading. Een megawattuur aardgas kost nu al €83. Sinds begin oktober steeg de gasprijs met 15%. De weersverwachting: meer wolken vanaf het westen, maxima nog even tot 17 graden. Maar ja, vanavond koelt het flink af bij temperaturen rond 12 graden vannacht. Morgen wat lichte regen, daarna opklaringen 20 graden. Woensdag en donderdag zonnig en ook dan 20 graden. Join the club. Club.

Ja, safe klinkt het echt wel, hè? Deze relaxe Safe and Sound van Steen en Oscar en de Wolf. Maar goed, van die relaxe beat mogen we toch wel eens terug gaan naar de 90s. Die staan hier voor de deur met de Two Boys 90s in. En het nummer komt oorspronkelijk van PhD. Maar ze hebben het in een nieuw jasje gestoken. I Won't Let You Down.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club FM.

Ah, Clouseau met Zij is van mij. Heb jij daar misschien ooit op gesprongen op dit nummer? Wel, laat het toch zeker weten hè, hier via Club FM. Goed, bijna naar het einde. Maar morgen zijn we alweer terug met een nieuwe editie tussen 16 en 18 uur. Met heel wat leuke muziek hier. En je moet zeker onze socials volgen. Ook op Facebook enzovoort. En ga eens kijken op onze website clubfm.be. Daar staat alles en nog wat op. Maar goed, hier wat leuke dancemuziek alweer. En met Calvin Harris en Jazzy. Ik wens je zeker nog een fijne, aangename avond. Heel veel leuke programma's straks, dus blijf zeker luisteren. En hier is Satisfy. See you. Bye-bye.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Vanavond en vannacht schuiven er wat wolken binnen. De temperaturen vannacht rond 13 graden. Morgen starten we bewolkt met lichte regen, met daarna opklaringen bij een kwik rond 20 graden. Woensdag en donderdag zonnig en ook dan rond 20 graden.
1: Join the club.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit

Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

0: zijn de hits van Club FM.
1: Hier hoor je alleen maar hits. Alleen maar.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

een uur lang de grootste 80's hits. '80s at 8. Van maandag tot vrijdag van 8 tot 9. Feel good. Feel the 80's.

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club FM.